0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarna kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind, een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans ook dat de andere partijen de uitnodiging accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20. Een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartevught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bezating en bouwstoffen.

0: Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
0: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananebeter.nl.
3: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
5: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op alle plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering weet het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
4: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. De president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
6: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
4: Vandaag geopend in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 8757 of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice Van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess Van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice Van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
7: Kim Klomp met het NOS-journaal. 100 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meer.

0: meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden staanacties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vlekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook een derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindi, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindi is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken en later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerk en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het best nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: In een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambtelijk bereid, met een persoonlijk tintje.

0: Wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een makkelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zit er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uit van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06-36-02-8757. Of kijk op anfietcare.com. Anfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was er al een tijdje zo?
2: De mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je het over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 5 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft, waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De 5 partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwacht tegen de eigen stikstofplannen. De 5 partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis.
6: 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1. We have ignition, strap in.
7: Ja, dames en heren, is het nu zover. Er mag gedanst worden.
8: Elke vrijdag van 4 tot 6. Dit is de Vughtse Vrijdagmiddagborrel. Op de rand wordt gezellig. Goedemiddag.

Die plaat die vond ik wel toepasselijk. Je hoorde de Underdog Project met Summer Jam op deze, nou, ik mag wel zeggen, zomerse vrijdag. Het zonnetje schijnt al de hele dag lekker in vlucht. Het is 20 graden, ruim. Ja, ik heb de terrasstoelen maar weer buiten gezet. Voor een zomerse vrijdagmiddagborrel hier op Novo 3. Fijn dat je erbij bent. Goedemiddag. Het is tijd om aan je weekend te beginnen. En dat mag op je eigen wijze. En in het Vughtse vrijdagmiddagborrelcafé kan dat met een lekker muziekje. Een virtueel drankje. Een dansje. Wat jij wil. De gebruikelijke ingrediënten zijn weer aanwezig. En we gaan het allemaal meemaken. De jukebox staat al lekker voor te gloeien voor straks. Met een dansje. Wat jij wil. De gebruikelijke ingrediënten zijn weer aanwezig. En we gaan het allemaal meemaken. De jukebox staat al lekker voor te gloeien voor straks. We hebben Hollandse nieuwe opgeduikeld vanochtend. We gaan de topback uitzwaaien. Ja, eigenlijk dat. We gaan de topback uitzwaaien. Ja, eigenlijk dat. Niks bijzonders. Het is wat het is. En nog wat berichten en een aandacht voor andere zaken. Dus we gaan kijken wat er allemaal voorbij komt. Het is voor mij ook altijd weer één grote vlotte vrijdag. Ik rol hier om

0: kwart over drie, half vier, rol ik hier binnen en dan... Dan begint de voorbereiding, zeg maar. Dus je weet nooit wat er de komende gaat gebeuren, maar één ding is zeker, we gaan beginnen.
1: Saluti di probati. Hangt hij niet, daar staat hij.
0: Huppatee, daar gaat hij.
2: Attentie, daar is de vrijdag.
0: Jazeker, we zijn er weer.
2: Ja, we proosten met z'n allen de lampen.
0: Ik zeg saluti. Goed, uit de top 30 staat hij al een paar weken op nummer 1. Rutger van Barneveld. Met zijn zwoele zomerdochter.

de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld uit de JND 30, nummer 1. Gingen wij naar de Nederlandse top 40. Deze stond vorige week op 13, naar de lijst al 27. Verblijft hier die lijst. Talk to you van Another 45. Another featuring 45 Ultra, zo moet ik eigenlijk zeggen. Vorige week zakte die van 10 naar 13. Dus wel een vrij steady plaatje, zeg maar. En zo zijn er wel een aantal meer. Want ik zag dat Shakira ook nog steeds heel steady op 1 staat. Dus ik ben benieuwd hoe dat deze week gaat. Overigens was dit ook een oude toptrack hier bij Novo 3. En voordat we de toptrack van de afgelopen week uit gaan zwaaien, heb ik deze voor je. Hij werd voorgesteld door de Playout. Ik dacht ja, waarom ook niet? Lekker een beetje corny. You're my favorite waste of time van Owen Paul.

0: Uit de jaren 80, Owen Paul met My Favorite Waste of Time. Hier op over 3 in het Vughtse vrijdagmiddag bolcafé. En op deze 2 oktober is het inmiddels al 4:15 geweest. Het is tijd om het topwerkje uit te gaan zwaaien, ja. Dat zullen we eens gaan doen. De topwerk van de afgelopen week was van Nothing But Thieves. De Britse band die zich de afgelopen jaren stevig verankerd heeft in de muziekwereld met een schijnbaar moeiteloze balans tussen uiteenlopende subgenres. De indrukwekkende stembereiken van frontman Conor Mason maakte teksten en stadionwaardige geluidswolven. Zijn de Britten graag geziene gasten op menig podium. In aanloop naar hun 5e langspeler Stray Dogs werden we onder andere al verwend met de stevige Evolution en het poppy Baby Cool. Op een zucht van de release datum laat de band met A Different Kind of Happiness haar gevoelige kant weer horen. En dat was deze week de toptrack bij Novo 3.
1: We zwaaien hem uit met z'n allen! Bye, bye, Novo 3 toptrack!
2: Novo 3, Top Track.

0: En hiermee zwaaiden wij de toptrack van de afgelopen week uit. Nothing But Thieves and A Different Kind of Happiness.
1: Zomerradio, zomerradio. Een zinderende zomer. Onverantwoorde gezelligheid. Met Marco Vugts. En de Vugtse vrijdagmiddagborrel. Doe de wiggedigge ding dong.

Heerlijke zomerse klanken op een mooie zomerse nazomerdag in Vught. Bij Novo 3. Loe Fonsi en Acte me la culpa. En ik neem je even mee naar een stukje muziekgeschiedenis. Ik neem je even mee naar de Britpop uit de jaren 80. Er was er een bandje Lloyd Cole and the Commotions. En die hadden een debuutalbum Rattlesnakes. En de band die brak uiteindelijk door met Perfect Skin. En werd in korte tijd populair in Engeland. Het album zelf bereikte de 13e plaats in de Britse album. Het titelnummer Rattlesnakes. Dat werd ook gecoverd door Terry Amos. Maar was ook een hit voor de band zelf. Lang geleden dat we deze gehoord hebben. Lloyd Cole and the Commotions. In het Vughtse vrijdagmiddag borrelcafé met Rattlesnakes.

En zo is dat. Die oude jukebox die staat hier al flink voor te gloeien. Die buizenversterker die zal onderhand wel op temperatuur zijn. Eens even kijken of je nog een kwartje hebt. Ja, daar gaat hij. Oké, we maken een selectie en we drukken vandaag een keer Q12.

Geschreven in 1956 door Otis Blackwell en ook opgenomen door Elvis in 1956 op 1 september. Een nummer wat goed ontvangen werd door de muziekcritici, hoor. De Paralyzed, en deze kwam deze week uit onze jukebox. Even wat vrolijkers nu op jouw radio. Dit is The Kick. En de oud-Hollandse wijsheid, een dagje niet gelachen is een dagje niet geleefd.

0: Ooit maakten ze deel uit van de Supremes. Daar de frontvrouw van Diana Ross en de Supremes. Dan een solo carrière, mogen we wel zeggen. Dit was uit de jaren 80. Het olijke en vrolijke Why the Fools Fall in Love. Ja, je vraagt het je soms wel eens af, hè. Goed, we gaan... even kijken, hoe laat is het? Ja, dat kan. We gaan... we gaan het gewoon doen. Ik heb een berichtje. En nu realiseer ik me dat ik niet klaar heb staan wat ik klaar heb willen staan. Maar goed. Wij zijn niet voor één gat te vangen. Want ik heb een bericht wat eigenlijk bijna... Ja, nou, nee, niet bijna. Dat sluit gewoon naadloos aan bij de Hollandse Nieuwe van deze week. En daar kom ik zo meteen op terug. Ik werd zojuist getipt door mijn radiocollega Frans van Buren. Die zei, heb je dit al gezien? Ik zeg, nee, ik had het nog niet gezien. Maar het is alweer oktober. En dat betekent dat je aanstaande zondag, 4 oktober 2026... vindt bij de IJzeren Man in Vught de 6e editie van het IJm Open Jeu de Boel plaats. Jeu de Boel toernooi. Na een opnieuw snel uitverkochte editie belooft het ook dit jaar weer een gezellige en sportieve dag te worden. Het toernooi vindt plaats op Jeu de Boelbanen bij het terras van Madame Zita. Met uitzicht over het water is dit de perfecte plek voor een combinatie van consumptie, borrelen en gezellig samen zijn. Je schrijft je in als team van 3 personen. Of je eens meespeelt voor de winst of vooral voor de sfeer. Het belooft een leuke dag te worden. Met vrienden, collega's of familie. Het programma ziet er als volgt uit. De inloop en ontvangst is van 9 tot half 10. De start van de eerste ronde is om 9:30 en de prijsuitreiking zal plaatsvinden om 6 uur. Dan is er borrelen tot 10. Er is een DJ die draait tot 9. De kosten zijn €20 per team. Dat voor 3 personen. Jeu de Boelbanen en de but graag zelf meenemen. Inschrijven kan online, vol is vol. Ook zonder deelname is iedereen van harte welkom om de sfeer mee te pakken. Op het terras van Madame Zita onder het genot van een hapje en drankje. En ja. Wat zij er ook nog eens dit jaar aan toevoegen is wat live entertainment. Daar is zondag niemand minder te bewonderen dan de... Nou ja, ik mag wel zeggen, ik heb een zwak voor die man. Ik vind hem zeer sympathiek. Uit de afgelopen B&B vol liefde Timothy. Die komt daar een gezellig mopje zingen. Het zal waarschijnlijk gaan over caviar en zo. En naast Timothy maakt ook Justin de Wild zijn opwachting. Je kent hem allemaal van Cheerio. Zijn afgelopen grote zomerrit geschreven door niemand minder dan... En nou zijn we aangekomen bij hetgeen waar ik het daarnet over had. De Hollandse Nieuwe. Want vanochtend met het doorspitten van de nieuwe muziek die op vrijdag uitkomt, stuitte ik op een nieuwe single van niemand minder dan Justin de Wild samen met Donny. Heb ik dat wel? Ja, goed. Mag ik dat zeggen? Ja, weet je, ik hoor een beetje Donny moe eigenlijk. Donny die... Donny wordt totaal dat Donny zelf een carrière gaat opstarten in plaats van overal mee te blaren. Maar goed, ik weet niet hoe zoiets werkt. Die artiesten hebben dat toch helemaal niet nodig, maar goed, dat terzijde. Maar Justin heeft wel een leuke plaat gemaakt en die past al perfect in de sfeer van de Vughtse vrijdagmiddagborrel. De Hollandse Nieuwe van deze week is van Justin de Wild en Donny met Party Tent. En als je Justin live wil aanschouwen, dan ga je aanstaande zondag naar IJm, naar het Open Jeu de Boel toernooi. Een hapje, een drankje, een muziekje. Dat best zeer gezellig zijn. En ga er maar vanuit dat die mensen na 6 uur komen, want onze prijzen draaien. Maar goed, hier is de Hollandse Nieuwe van deze week. De Vughtse vrijdagmiddagborrel in ieder geval. Van Donny en Justin de Wild. En die zetten de hut even op zijn kop. De haringen gaan de grond in voor de partytent.
1: Ja, dames en heren, is het nu zover. Er mag gedanst worden.
2: Nieuw.

Na de Hollandse nieuwe van deze week, Party Tent van Justin, hoorde je Neil Diamond uit de film The Jazz Singer en Sweet Louise. Het ligt alweer een dag of twee achter ons, september. Earth Wind & Fire maakte daar ooit een plaat van en Pets & Small die deden daar een sausje over. Dit is September 99 op Novo 3.

Nou, er mocht even noes gedanst worden op Fats and Small met September 99. In het Vugse vrijdagmiddag borrelcafé. En we gaan zo langzamerhand naar de boodschappen en het nieuws van 5 uur. En tot die tijd draai ik een ex-top track en een ex-alarm schijf in de Nederlandse top 40. En we gaan heel even afschakelen met Douwe Bob en het prachtige Note to Self.

0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met de prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.

0: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service. Al meer dan 60 jaar. Bij onze milieubal en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor...
1: Los een pak, bel Pijnenburg,
0: bel Pijnenburg Vught. 0411 64 13 14.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober... wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route... en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes... geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie... en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde... en daar fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen. Blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische goed op phishingmails. Maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt gelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven... nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Novo 3. Vooral thuis.
5: Rutti di propati, hangt hij niet, daar staat hij. Huppakee, daar gaat hij.

Lekker plaatje van 3A's. Je zit in mijn hoofd. Recent, recent product van hun. Van hen. Uit Volendam. En daarmee openen wij het tweede uur van de Vughtse vrijdagmiddagborrel. Hier op Novo 3. Fijn dat je erbij bent. Leuk jou hier te ontmoeten. In deze virtuele kroeg. In de aanloop naar jouw weekend. Wij gaan een beetje richting de klok van 6 uur. En dan gaat William Bekkers zijn opwachting maken met Weekend Novo 3. En dan is het Novo 3 weekend met de live programmering ook weer begonnen. En de tweede uur is begonnen. En de tweede uur dat openen wij traditioneel. Dat de vijf nu eenmaal in de kroeg zit met een slinger aan het ratje. Normaal heb ik er altijd de hulp bij van Dave die dan de studio binnen komt zeilen. En een ferme slinger aan het rat geeft. Maar Dave is nog op zijn werk in verband met een open dag. Nieuwe leerlingen van ons en nog wat. Maar die komt straks. Dus ik ga zelf even een slinger aan het rat geven. En eens even kijken wat daar dan uit komt rollen.

En daar komt hij. Ja. Spannend. Wauw. Dat is toch ook toevallig. Een heerlijke countryplaat. Daar ga ik straks nog iets over vertellen. Eventjes lekker schuifelen over die cafévloer met je meisje. Ik krijg nou al kippenvel. Dit is Chris Stapleton. Op deze zwoele vrijdagmiddag met Tennessee Whiskey.

0: Hè?
1: Eén plaat is waar ik elke keer weer kippenvel van krijg, is het deze wel. Hè? Tennessee Whiskey van Chris Stapleton. Voor mij toch wel een van de allermooiste platen van de afgelopen decennia. En deze kwam uit het ratje gevallen. En ik had al gezegd, ik ga daar nog iets bij vertellen. Want roffel. Frans van Buren die pleegt zo regelmatig een thema-uitzending te verzorgen. Tijdens Van Buren begint. En nu heeft hij dus het volgende bedacht. Op 10 oktober gaat hij weer een thema-uitzending doen. En nou ja, drie keer raden wat het thema gaat worden na de vorige plaat. Het wordt country muziek. En dat in de breedste zin van het woord. En Frans die vindt het dan altijd fijn als hij daar niet over de muziekkeuze niet te lang hoeft na te denken. Dus graag veel input. Als je daar een verzoekje voor hebt, dan kun je dat in ieder geval aanvragen via de WhatsApp 073-23-12. En je kunt ook een mailtje sturen naar redactie@novo3.nl. En op Facebook komt in de loop van de week, van volgende week, nog een bericht van Frans, waarin je ook jouw verzoek kunt droppen. Dus onthoud dat. 10 oktober, zaterdagochtend van 8 tot 10. Lekker. @novo3.nl. En op Facebook komt in de loop van de week, van volgende week, nog een bericht van Frans, waarin je ook jouw verzoek kunt droppen. Dus onthoud dat. 10 oktober, zaterdagochtend van 8 tot 10. Lekker country op de radio. En ik wil je niet beïnvloeden, maar Chris Stapleton past daar zeker goed in op de vroege ochtend. En ik heb nog wel wat meer. Past daar zeker goed in op de vroege ochtend. En ik heb nog wel wat meer suggesties, maar daar zal ik je niet meer lastig vallen. Wordt vast een erg leuke uitzending. De thema-uitzendingen bij Frans die, zijn altijd een groot succes. Dus, nou goed, bij deze. Frans, heel veel plezier volgende week in ieder geval was. En morgen vroeg ook natuurlijk, hè. Hij is weer terug, hè. Ja. Helemaal uitgerust is hij. Heb ik uit betrouwbare bron. Wie ook uitgerust is Dave. Goedemiddag, Dave.
2: Goedemiddag.
1: Hallo, jij komt net tijdens... Ja. Ik kom zo stilletjes binnen.
2: Ja, ik kom een keer Stapleton binnenvallen.
1: Ja.
2: Ik bedoel, kan niet beter.
1: Nee, mooi toch?
2: Ja, lekker man.
1: Weekend?
2: Ja.
1: Lekker man.
2: Eindelijk.
1: Ja, eindelijk? Ja, was zo zwaar.
2: Nee.

0: soms, ja, nou ja. Weekend is over het algemeen fijner dan werken.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Het weekend heb ik nodig om af te schakelen en weer energie op te doen voor wat komen gaat.
0: Oh, het weekend wel pure noodzaak.
1: Ja, werken. Het weekend is puur noodzaak.
0: Ik heb daarvoor ook werken om het een heel lang weekend te hebben.
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Zeker, goed. Oké, okay, ik kom straks weer terug voor jouw 90's rammer van deze week. En andere klets. We gaan het ook nog even over iets anders hebben, denk ik. Ja, dat weet jij nog niet, maar dat weet ik wel. Dat weet ik wel later. Ja, door met de muziek nu. Om de over drie, want daar gaat het tenslotte om. En ik had deze bedacht voor nu. Oh, die mag weg. Zo, hop. Ik ben helemaal in de war. Dit is Dan Hartman. Even wat gas erop na de Chris Stapleton tennis doen. Met deze is een keer wat anders dan Relight My Fire. Dit is voor jullie Instant Replay.

0: Taylor Dane met Prove Your Love. Was dit. En ik kreeg vandaag de... Ik heb het al vaker verteld. Op vrijdagochtend dan kijk ik altijd de nieuwe muziek door. Ik kwam een nieuwe track tegen van een oud bandje. Nogal lang mee, Dave. Wat denk je waar ik het over heb?
1: Ik heb hem niet geluisterd, maar ik heb wel de Rolling Stones voorbij zien komen.
0: Nou ja, daar hebben we het over, ja.
1: Hoe dan, hè?
0: Als we het over een oud bandje hebben. Hè?
1: Zo. Ja, dat dacht ik meteen niet.
0: Ik dacht dat die mannen afscheid hadden genomen. Toen kwamen ze een jaar of twee geleden met dat album Diamonds. Diamonds,
1: oh, daar stond een Ghost Town en zo.
0: Ja, dat ja. Een heel lekker album. Ik heb hem nog gekocht op een platenbeurs. Was ik met de maat samen. Vage kennis stoppen ermee. Maar ze blijven gewoon aan de gang. En nu hebben ze weer nieuw materiaal uitgebracht. Ik heb geprobeerd om daar wat informatie over te zoeken. Maar heel veel krijg ik er niet over gevonden. Dat zal vast... ik was natuurlijk weer een late... het was natuurlijk weer een late reactie. Het zal vast van een album komen. Zodra wij het weten, dan komen wij erop terug. Dankjewel, Dave, dat je mij... Hij staat ook in de top-track stemlijst voor deze week. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat als de programmamakers enthousiast worden van deze song... Dat we hem volgende week gewoon, na volgende week gewoon dagelijks horen op hier op Nova 3. Maar ik vind hem zeker in ieder geval de moeite waard om hem nu in het Vuxen Vrijdagmorgen Café alvast een keer te draaien. Dit zijn The Rolling Stones en een nieuwe single, Bad Luck Hideaway.

0: het is wel een echte Stones plaat, Dave, hè?
1: Zeker weten.
0: Zeker, hè? Lekker, man. Maar we hebben eventjes onze vriend Gemini en ChatGPT erop losgelaten. Want het is... Het hult zich een klein beetje in mystiek, dit hele gebeuren. Het blijkt dus zo te zijn dat dit
1: Ja, zeg maar.
0: Het verscheen rondom het studioalbum van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Dat is uitgebracht op 10 juli 2026. En het is een digitale B-kant.
1: Ja, eigenlijk gewoon een geheime plaat.
0: Een geheime plaat eigenlijk.
1: Maar hij is al veel eerder opgenomen.
0: Het is een nummer. Het is een duet tussen Mick Jagger en Keith Richards. En wat het extra bijzonder maakt, is dat hun overleden drummer Charlie Watts, die overleed in 2021, op dit nummer te horen is op drums. En hoe komt dat nou?
1: Ja.
0: Nou, de opname, de basis voor dit nummer, die zijn al zo'n 10 jaar oud, want het werd oorspronkelijk in 2015 opgenomen. Tijdens de British Groove Sessions. Groove Sessions. Dat zijn de sessies waaruit het bluesalbum Blue and the Lonesome voortkwam. En de release is dit nummer flink onder handen genomen en gemoderniseerd door de jonge topproducer Andrew Watts.
1: Nou, mensen, zeg niet dat je van ons
0: dan over leren, dan over de release. Het nummer stond oorspronkelijk alleen als digitale posttrack op de speciale edities van het album. Maar gisteren, tada, 1 oktober 2026, kijk, of waar je actueel zijn,
1: je gaat gewoon echt,
0: is de track officieel uitgebracht op streamingdiensten. En als de B-kant van een nieuwe single, Mr. Charm.
1: Kijk.
0: Nou, dan ben je helemaal bij op Rolling Stones gebied, hè? Ja,
1: dit is wel een soort leerzame middag.
0: Ja, dit is de stamtafelpraat, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: Ik denk, ik voel een nieuw item aankomen, stamtafelpraat. Dave, denk er zo over na.
1: Alleen moeten we iedere keer wel iets leuks hebben.
0: Ja, moeten we wel iets leuks hebben. Ja. Iets waar we een beetje dieper op in kunnen.
1: Nou, we kunnen vast wel iets bedenken.
0: Ja, ik ga toch de baas bellen of jij niet vrij kunt zijn vrijdag vanaf 3 uur.
1: Dat mag.
0: Tegen hetzelfde geld, hè?
1: Bel maar.
0: Zal ik vragen of onze voorzitter van over 3 of die jouw salaris aanvult?
1: Oh, dat is prima. Zullen we nergens meer over.
0: Goed, wat zullen we doen? Zullen we nog één plaatje rijden, Dave? Of zullen we naar jouw Nighties gaan? Het is half 6.
1: Het is mij om het even.
0: Je hebt tijd zat. Oké.
1: Nou, dat niet maar.
0: Ik krijg visite vanavond, hè?
1: Ja.

0: In midden jaren, eind jaren 70, 77, 78, staat ze ook al in de cloud.
1: In de cloud al, ja.
0: Dit was cloud.
1: Oh, nou mooi. Ze zijn er ook uitgekomen, anders hadden wij ze nooit gehoord.
0: Zo is dat, save me. Ja. We hebben hier nog een hele mooie Nederlandse versie op, Dave. Hè?
1: Ja, als jullie ooit je eigen willen pijnigen,
0: ja, als je
1: ooit op YouTube zoeken naar Manita met Red Mij.
0: Ja, maar u bent gewaarschuwd.
1: U bent gewaarschuwd, ja.
0: Dus geheel om dit te luisteren. Ja, levensveranderend. Het is niet eens levensbedreigend.
1: Nee, het is gewoon echt levensveranderend.
0: Oké, goed.
1: Ik ben nooit bij
0: de oude. Nee.
1: Goed, we gaan...
0: De wereld zal dan voortaan heel anders uitzien.
2: Hij kan heel lekker praten, lachen met hem. En hij ziet er natuurlijk goed uit.
1: Ja.
2: Nou, het is gewoon kanje.
3: Yes! Hij komt eraan!
4: Manita, red me.

0: Wat staat er nou over verborgen?
1: Lame boodschap in jouw tune?
2: Nou, we moeten echt stoppen met die product placement hier, hoor. Als we het al hiervoor moeten gaan betalen, dan gaan we zitten, hoor.
0: Goed, Dave. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo.
2: Wat spontaan. Ja. Als we het al hiervoor moeten gaan betalen, dan gaan we zitten, hoor.
0: Goed, Dave. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo.
2: Wat spontaan.
0: Ja, was zo spontaan.
2: Ja, nou, hè.
0: Wij zijn altijd spontaan, toch?
2: Sowieso. Sowieso. Nou, even van Manita. Sorry, hoe heet het zo alweer? Van Cloud. Eventjes weer.
0: Ja, red
2: terug,
0: me.
2: Ja, gaan we even terug naar de jaren 90. En wel het begin van de jaren 90. Naar 1991. Naar een, ik denk wel een iconische clubtrack.
0: Mm-hmm.

0: denk ik wel. Ik heb het hier over de plaat van CNC Music Factory. Everybody Dance Now. Toch heet hij? Ja. Nee, Gonna Make You Sweat. En de subtitel is Everybody Dance Now.
1: Ik schrok al.
0: Ja, ik was even in de war.
1: Mijn hart maakte een wipje. Ik heb ik nou wel de goede klaarstaan.
0: Ja, ja, dat is dus wel zo. Want ik maak een foutje. Rustig maar. Goed. Ja, deze heeft als piekpositie de nummer 2 gehaald in 1991 in de top 40. Waar die 12 weken in rond zuisde. Deze plaat was ook een onderdeel van een enorme lip-sync schandaal. Ja, dat wist ik ook niet. Ik zoek altijd van tevoren natuurlijk extra dingen uit. De zang die wordt namelijk eigenlijk gedaan door Martha Wash. En dat is een van de Weather Girls.
1: Nou komt de maar.
0: Dat was voor de videoclip natuurlijk in die tijd niet goed genoeg. Dus hadden ze een heel slank model met de naam Zelma Davis. En die heeft het helemaal geplaybacked op de video.
1: Okay.
0: En Martha Wash is toen zo boos geworden ook op MTV dat ze uiteindelijk in de aftiteling haar naam hebben genoemd. Nou,
1: zo.
0: Dat was het eigenlijk.
1: Een beetje Milli Vanilli eigenlijk. Milli Vanilli praktijken. Ja,
0: ik denk dat Milli Vanilli wel net iets erger is, denk ik, dan dit.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar nog, ik vind het goed dat Martha Wash dat dan heeft gedaan.
1: Ik keur hem goed.
0: Ja, en het is, huppen, wat een sampletje. Maar mij zegt de plaat niks. Dat is van, de titel is Bang 7 Time. Van de Soul System.
1: Oh, die?
0: Ja, de gitaarriff die wij dadelijk horen, die hoor je dus door de hele track heen. Schijnbaar komt die daaruit. Maar andersom werkt het wel. Want dit nummer is denk ik wel honderden keren door andere acts gesampled. Maar dat zullen jullie dadelijk wel horen. Want het is echt gewoon een mega herkenbare plaat. Zo, ik kom er niet eens meer uit, Domenita. Helemaal verslag.
1: Zal ik redden, Dave?
0: Red mij.
1: Wachten.

0: Henk Bruister nog wel. Henk de Nij van de Jets. De Jets eigenlijk. Met Guitar King. Het zal 75 ongeveer geweest zijn dat hij dit...
1: Geen idee.
0: Deze muzikale creativiteit de wereld in strooide. Was je er niet bij, Dave?
1: Nee, net niet. Okay. Nee.
0: Na de volgende plaat, Dave, gaan we het even ergens over hebben, denk ik. Ja, lijkt me een goed plan.
1: Is dat een interventie?
0: Eerst nog even een feestje met Marco Schuitmaker en Loesoe.

0: Vanavond kroeg toe. Nou, we zijn er al in het Vughtse vrijdagmiddag borrelcafé. Loesoe van Marco Schuitmaker. En ik heb een berichtje van de website. En dat sluit mooi aan bij het volgende item. Want. Als je 's ochtends op 10 oktober hebt geluisterd naar het country thema-uitzending van Frans van Buren.
1: Ja.
0: Gezellig.
1: Ja, zeker.
0: Maar dat is morgens, hè. Dat is van 8 tot 10. Maar s'avonds, dan kun je naar Café de Klok. Hier aan de Vlasmeerse straat. En die hebben op 10 oktober, je raadt het niet, Oktoberfest.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: In oktober?
0: In oktober,
1: nee.
0: Ja. Terwijl het officiële Oktoberfest eigenlijk in september is.
1: Ja,
0: even.
1: Dat weten wij al van. Sinds een paar jaar. Ja,
0: wij zijn echt Oktoberfest-experts sinds een aantal jaar. Maar je kan daar naartoe. Van 8:30 tot 14:30 is dat te doen. Je kan het afkopen voor €30 per stuk. Daar kun je helemaal voor laten gaan aan de tap.
1: Let dan wel een beetje op met oversteken op bij de Vlasmuur.
0: Ja, maar ze
1: kunnen druk zijn, hè?
0: Er ligt een zebrapad.
1: Ja, gelukkig. Ja.
0: De toegang is gratis en ze hebben er ook een entertainment. Even kijken.
1: Entertainment?
0: Entertainment, ja. Jan Kersten, die komt daar een duntje. Ik denk op zijn accordeon spelen, maar ik weet het niet zeker. Jan Kersten komt in ieder geval voor de muzikale omlijstje van het Oktoberfest op. Op 10 oktober in de klok komt hij. Ja, maar goed. Ja. Maar wat niet op de Novo 3 agenda staat, is 16 oktober, Dave.
1: Ja.
0: Nou, het woord is aan jou, Dave. Deze is voor jou.
1: Nou, ik weet niet of jullie dan klaar zijn voor het zwaaistoende onbeswerte spaas. Want ook wij hebben Oktoberfest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, we gaan de traditie wel voortzetten, hè?
1: Ja, wou ik zeggen.
0: Een jaartje weg geweest.
1: Ja, maar we moeten natuurlijk ook wel krachten sparen. Want na de uitzending, dat viel ons zwaar, hè?
0: Die heeft erin gehakt.
1: Ja, die heeft gehakt. Ze weten ook niet hoe lang het nou weer duurt hierna, maar we kijken met jullie.
0: Ja, we kijken of Pauli, der Pauli ook
1: zin heeft om...
0: Der Pauli. Ja, dat was gezellig. Ja. Ja, zeer schön en gemütlich, hè. Dus 16 oktober, het Vughtse Vrijdagmiddagborrelcafé wordt omgetoopt tot Oktoberfest Bierhal.
1: Ja,
0: ja,
1: gezellig.
0: We zetten dan van die biertafels binnen en komen de vrouwen in dirndls.
1: Dirndls.
0: En wij trekken onze lederhoes aan, hè. En dan wordt genieten van heuse fijne Duitse slagers, hè?
1: Sowieso.
0: Nou heb ik hier.
1: Hoe fijn is dat?
0: Nou heb ik hier twee klaarstaan, Dave. Jij weet niet welke.
1: Nee.
0: Jij mag kiezen. Links of rechts? Ik ben hier niet verantwoordelijk voor, hè?
1: Het is geen politieke keuze, hè?
0: Het is geen politieke keuze.
1: Dan rechts.
0: Rechts. Om alvast in de stemming te komen.
1: Oh,
0: Den Heino en de Zwarte Barbara.

Nou, alvast in de aanloop naar het aanstaande Vugse vrijdagmiddagborrel Oktoberfest dan maar, was dit de zwarte Barbara van Heino. En de keuze, verantwoordelijkheid lag in dit geval geheel bij Dave. Dus, maar goed, gezellig. Ja, dan gaan we gewoon 2 uur lang lekker knallen. Duitse slagers en alle andere aanverwante feestartikelen. Het zal nu weer één groot gekhuis worden hier in de Novo 3 studio. Maar goed, een beetje de vaste luisteraars van Novo 3, die weten dat wel. We gaan er een item maken aan deze... Ja, niet aan deze vrijdagmiddag gekkigheid. En ik ga plaatsmaken voor William Beckers met Weekend en Over 3. Ik wens je een goed weekend. Deze Vugse vrijdagmiddagborrel was weer met veel liefde, plezier en passie voor je gemaakt. En ik ben er volgende week weer. Maak wat moois van je weekend. Geniet ervan. En wij gaan eruit met de laatste ronde. En dat is de reden van Jeroen van Zelst. En ik ga niet van Roosje naar Roosje.

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je oog dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06-36-02-8757. Of kijk op anfietcare.com. Anfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummerinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Een vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchten in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
7: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn copiloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gebeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en er wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Novo 3. Overal thuis. Dit is Weekend Novo 3 met William Beckers.
8: We zijn er weer!
9: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Chaka Khan, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, got the feel for you. Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do? Do you feel?

0: Het is weer zover. 2 uur lang weekend Novo 3. Die hebben we in ieder geval voor de boeg. En we hebben lekker weer, treffen we erbij. Dus ik heb eigenlijk heel weinig nodig. Hè? Ik hoef maar een beetje muziek te draaien en je wordt er vrolijk van. Want als ik naar buiten kijk, iedereen nog lekker in de korte mouwtjes naar buiten. Natuurlijk wordt het over een uurtje of twee wel weer wat kouder. Maar oh jongens, ik heb hier zo heerlijk van geprofiteerd. Lekker met mijn moeder op het terras gezeten in het zonnetje. Ah, jongens, dat zijn echte momenten waar je voor leeft. Dat doen we echt wel. Dus, zeg ik, je hebt de week erop zitten. Je hebt hard gewerkt. Dit heb je verdiend, hè, deze zon. Dus ik zeg bij deze van harte...
1: Gefeliciteerd!
0: Want het weekend gaat geopend worden. Hou dat in de gaten. Niet om 7:30, want er komt Paul Belenius. Maar om 7:30. 7:58, dan gaan we het weekend officieel openen. Daarvoor hebben we in ieder geval dit uur nog om 6:15 de concertagenda. 6:30 gaan we dus rocken met Paul Belenius. En aan het eind van dit uur gaan we de Novo 3 Top 10 kenmaken. Dan heb ik heel lekkere muziek voor je klaarstaan. Vind je er niks aan? Laat het maar weten. 073-23-12, daar kun je jouw favoriete gezellige weekendopener op doorgeven. Maar ik dacht maar eens gewoon wat zachtjes te beginnen. Want normaal fluisteren ze volgens mij, hè, de whispers. Maar dat doen ze bij deze plaat niet. Dat doen ze niet. Ze maken er een beat van. En de beat goes on. En dat gaat hij ook bij Weekend Novo 3.

maakt ze toch een goede muziek, hè? Direct heb ik het over. Een van de beste bandjes van Nederland, durf ik wel te zeggen, hoor. We gaan straks hierna nog eentje draaien. Dus dat is een beetje een twist die ik heb. Maar...

0: met Direct, My Friend Out, Novotrie Toptrack, zijn we toch wel aan de concertagenda gekomen, denk ik.
1: De Weekend Novo 3 Concertagenda.
0: Dat dacht ik inderdaad ook. En gaan we eens kijken wat er allemaal te doen is in de buurt aan concerten. Hollandse toppers over het vanavond vanaf concertagenda gekomen, denk ik.
1: De Weekend Novo 3 Concertagenda.
0: Dat dacht ik inderdaad ook. En gaan we eens kijken wat er allemaal te doen is in de buurt aan concerten. Hollandse toppers over het vanavond vanaf 8 uur. Poppodium 013 Tilburg om tot een magisch en exclusief muziekspektakel. Dans en zing mee met hits van eigen bodem en exclusief muziekspektakel. Dans en zing mee met hits van eigen bodem en geniet van een gezellige avond met Tino Martin, live met band en gastoptredens van Guido van der Graaf, Senna, Jeffrey Heesen, Justin de Wild en DJ Cunio. Hits als This Ain't a Love Song, She's So Lonely en Elvis Ain't Dead. Een uitverkochte show in Wembley. 4 Brit Award nominaties en meer dan 1 miljard streams. Ik heb het natuurlijk over Scouting for Girls. Nou ja, die had je er waarschijnlijk niet meteen uitgehaald, maar dat is het wel. Scouting for Girls. Zij staan vanavond in Poppodium De Effenaar in Eindhoven met New Dawn in het voorprogramma. Stuurbaard Bakkebaard blijft een band die zich niet makkelijk laat vangen. Experimentele rock, neo-psych, fuzz, hoekige drums en verwrongen vocalen komen samen in een geluid dat vooral klinkt als Stuurbaard Bakkebaard. Sinds 1996 bracht het trio 5 albums uit en speelde het honderden shows in Nederland, Europa en Zuid-Afrika. Morgenavond staan ze vanaf 8:30 in Poppodium W2 in Den Bosch. Het Brabantse Odd Obsessions brengt harde, energieke rock vol scheurende riffs, donkere sferen en pure intensiteit. De band combineert rauwe energie met introspectieve thema's en sleept luisteraars mee in een wereld van obsessies, frustraties en alles wat onder de oppervlakte leeft. Vanavond spelen ze om 10:00 in de Pul. Daarvoor staan nog 2 metalbands, Corona en Schizophrenia. Morgenavond is de Effenaar terug met een nieuwe editie van Come As You Are. De dag waarop het beste van 3 decennia gitaarmuziek te zien is, verspreid over de grote en de kleine zaal van de Effenaar. Het festival begint om 3:00 met The Wild Blue, gevolgd door Sans, Johan, Republica. En om 11:00 sluit P-Shifters Play Nirvana het festival af. En ik zeg, Johan, kunnen we dadelijk wel draaien. Ruim 50 jaar nadat Dubliners voor het eerst in Nederland speelden, keert hun muzikale nalatenschap terug in de vorm van de Dublin Legends. James Cannon, zoon van de Dubliners, gitarist en zanger Sean Cannon, en Phelim Drew, de zoon van de legendarische Ronnie Drew, houden samen met Gary O'Connor, Shay Kavanagh en Paul Watson de Ierse folktraditie levend en bruisend. Zodra ze het podium betreden, verandert de zaal in een rumoerige Ierse pub vol verhalen over zee, verloren liefdes en nachtelijke avonturen, gedragen door fiddle, banjo, gitaar en warme samenzang. Zondag waan je je in Ierland als je om 8:00 in Poppodium 013 Tilburg bent. En het dak van de Dubshert in Bellicum moet eraf tijdens deze Hollandse amazing middag. Zowel levensliedzanger Django Wagner als volkszanger Bernard zullen hun grootste hits ten gehore brengen met behulp van de fantastische muzikanten van Tilt. Die behalve voor hun eigen concerten vaak op het podium staan met grote Nederlandse artiesten. Hits als Kali,

voorbrengen met behulp van de fantastische muzikanten van Tilt. Die behalve voor hun eigen concerten vaak op het podium staan met grote Nederlandse artiesten. Hits als Kali, Mooie Blauwe Ogen van Django Wagner en Hou Me Nog Een Keer Vast en vele andere nummers van Henk Bernaar zullen niet alleen door de live muziek een extra dimensie krijgen, maar vooral door het publiek de kans om luidkeels mee te zingen. Zorg dat je erbij bent. Zondag vanaf 2:00 in Durpshert in Bellicum. We hebben Direct gedraaid als beste band van Nederland. Deze in de jaren 90 was ook groot, hoor. Dit is Johan, Tumble and Fall.

0: Oeh, hij eindigt abrupt, maar dat maakt niet uit. Everything changes but you. Dat is Take That natuurlijk. En ik ga even kijken welk jaar dat dit dan is. Want dat was vrij vroeg. Ja, 1994. Dus dat is daadwerkelijk. Music from the 90s. Even kijken, waar eindigde die? Hij eindigde op plaats 6. Dat is niet de grootste hit hoor van Take That. Dat was Back for Good. Die kwam op nummer 2 terecht. Die zing ik altijd als Backers for Good. Maar dat is aan mij dan weer een tik. Daar kan ik ook niks aan doen. Take That komt naar Nederland. Jawel. En wel 27 juni naar de AFAS Live staat hier. Nou, vind ik opvallend. Klein zaaltje eigenlijk wel voor Take That. Als ik dan kijk dat een vriendin naar Backstreet Boys in Duitsland is gegaan, die gewoon een stadion vol hebben gespeeld. Nou, dan is daar misschien dan toch een verschil van populariteit. Dat denk ik dan in ieder geval. Maar in ieder geval dus Backstreet Boys voor als je wil. AFAS Live zondag 27 juni 2027. Duurt nog even. Misschien kan ik zelfs wel zien wanneer de voorverkoop begint. Nee, kan ik even zo niet zien. Maar dan moet je maar even kijken. Ik heb nog één plaatje klaarstaan. Paul Bredius is al in de house, dus we gaan het dadelijk even lekker hebben over zijn vakantie. Over weet ik veel allemaal, we lullen altijd maar wat raak. En ik weet al dat je een hele fijne rockplaat heeft meegenomen, dus die gaan we ook ten gehore brengen. We gaan even naar Italië. Silver Pozzoli, zo heet hij. En hij heeft een heerlijke Italo-dance plaat gemaakt in de 80e jaren natuurlijk. Dit is Around My Dreams op Weekend Novo 3.
1: Dream around my sweet desire. You are the air, the moon that's in the sky. I see the rays that glow on all the people. Yes, they know that I'm so deep in love. Day after day, I'm feeling very happy. Seems you came and knew you were the one.

Ja, het gaat snel als het gezellig is. Hoe heet die nou? Silverpot, sorry. Ja, precies. En daarmee is het bijna 3 minuten over...

0: This is Patia Fortuna, and you're listening to Paul's Weekend Rocker.
1: Ja, Paul.
2: Daar zijn we weer.
1: Daar zijn we weer. Dat is lang geleden. Sowieso dat we elkaar in de ogen hebben kunnen kijken.
2: Absoluut.
1: Maar wel leuk dat je er bent, in ieder geval. Wat een tijd heb je gehad, jongen. Je hebt vakantie gehad, met campertje rondgereden door Europa.
2: Ja, Europa, Oostenrijk, Italië.
1: Het is nog steeds allemaal Europa.
2: Het is allemaal Europa, ja.
1: Nee, dus dat was lekker relaxed. Ja,
2: heerlijk.
1: En waar we het misschien over moeten hebben, vind ik zelf, is jouw avontuur bij Kink natuurlijk. Hè?
2: Ja, vorige week al even over gehad, inderdaad. Maar...
1: Dat was echt vet, of niet?
2: Ja, dat was, je hebt net de foto's doorgekeken gezien. Ja, het is echt leuk om dat mee te maken in een professionele omgeving. Het is gewoon echt leuk. Het was echt een geweldig cadeau van mijn vriendin Monique.
1: Ja, precies. Nou zit je hier weer in de studio. Ja. En dan, het is natuurlijk niet te vergelijken, want Kink die speelt een beetje vals. Die hebben sinds 2 weken een nieuwe studio. Ja. Maar hoe vergelijk je de Novo 3 studio met Kink?
2: Misschien heeft Kink iets meer schuifjes.
1: Ja, dat zal het zijn.
2: Nou, een beeldscherm, een beetje hetzelfde, denk ik. Ja, het ziet er misschien net iets gelikter uit allemaal.
1: Dat klopt, dat mag ik aannemen.
2: En met name de aankleding van de studio is natuurlijk echt helemaal up-to-date met allemaal posters van concerten, van grote bands. Ja, daar hangt heel de wand mee vol. En ja, daar blijf je naar kijken van oké, hoe gaaf is dat? En natuurlijk ook als je alles in de kinkletters natuurlijk. Ja, dat is echt toch wel heel erg leuk.
1: Ja, precies, ja. Precies. En hebben we vorige week, hadden we ook nog eens een keer de popronde.
2: Ja. Ja, klopt.
1: Jij maakte er echt een popfeestje van. Je bent eerst bij Flemming geweest op IJm.
2: Ja, even gauw een uurtje Flemming meegepakt. Toen zijn we doorgegaan naar Den Bosch, naar het Veulen. De kroeg, daar speelde het bandje Magazines uit Middelburg. Ja, dat was eigenlijk geweldig. Lekkere rockmuziek. Na de rand met de jongens een kort praatje gemaakt.
1: Ja, dat kan dan allemaal. Ja, dat is leuk, hè?
2: Ja, leuk. Dus, ja. Dat was echt leuk. En toen kwam ze ook inderdaad, ze hebben jou lang gespeeld, een half uurtje, 3 kwartiertjes denk ik. Maar dat is echt een hele kleine setting. En als je ziet wat een beleving die 3 gasten hebben, echt heerlijk. En een lekkere rockmuziek kwam uit de strot dus.
1: Ja, precies. Wij zaten gisteren nog op de bank. Het was een beetje de keuze. Of Netflix aan, of naar Tilburg. Want in Tilburg was gisteren de popronde. Okay, ja. En hebben we even gekeken, want dat is eigenlijk gewoon een tournee. Alle bands en artiesten, die gaan gewoon van stad naar stad. Magazines stonden daar ook, maar dat was 22:45. Ja. En dat was vrij laat. Ja. Dus we hebben het toch maar gepast. Ja, ja. Je kunt niet overal bij zijn, zullen we maar zeggen. En helaas zat hij vorige week bij de popronde in Den Bosch, zat hij ook net niet in het schema wat opgesteld was voor ons. Dus dat zat meer bij rondom de Bosse Brouwers.
2: Ja.
1: Daar stonden ook leuke bandjes, zei mijn vrouw. Dus dat was ook prima.
2: Ja, maar wat ik in ieder geval, dat hebben ze nog wel gezegd, dat ze volgend jaar in de Pul in Uden een optreden gaan geven. Dus ik weet de datum niet. Ze hebben het wel gezegd, maar dan ben ik even ontschoten.
1: Oh, maar dat kunnen we wel mooi in de gaten houden.
2: Inderdaad, naar de Pul in Uden komen ze nog. Dus dan hebben ze een eigen show. Dus dat is... Best een groot zaaltje.
1: Ja, dat is best een grote zaal. Ja. En het enige wat ik daar wel altijd heb... en ik ben daar wel al vaker naar een concert geweest... het is daar altijd rumoerig.
2: Ja. Ja, het is eigenlijk een grote
1: kroeg. Het is een grote kroeg, dat is het eigenlijk, ja. En als je dan echt voor de muziek gaat, dan stoort mij daar wel heel erg. Ja. En ik doe dat dan, want anders rijd ik niet naar u toe. Nee. Dus daar moet je altijd wel een beetje rekening mee houden. Dat.
2: Maar ja, van de andere kant... Dat ik onderschrijf dat, alleen wij gaan meestal toch wel de laatste jaren eigenlijk altijd mee vooraan staan.
1: Ja, dat scheelt.
2: En dan heb je daar geen last van.
1: Nee, dat scheelt.
2: En dan heb je toch vooraan toch wel de mensen die echt voor de band komen.
1: Ja.
2: En dan heb je van dat geroezemoes eigenlijk weinig tot geen last.
1: Ja. Hey, heb je ook nog, ik weet niet, hoe sta jij in de Gathering bijvoorbeeld?
2: Toevallig heb ik gisteren kaarten gekocht voor Door een Roosje.
1: Oh, jij ook?
2: Ja, jij ook dan.
1: Ja, ik ook. Oh,
2: dan gaan we gezellig naar Door een Roosje.
1: Ja, precies. Oh, dan kunnen we carpoolen. Ja, carpoolen,
2: ja,
1: lijkt me goed.
2: Dus.
1: Oh, jullie pakken altijd ook aan.
2: Ja, we gaan met vrienden. Dus,
1: dan komen we elkaar daar tegen. Goed.
2: Toevallig gisteren, ik kreeg een appje van een bekende van me, van Paul. Gathering is in de starten in de voorverkoop. Ja. Dus ik heb eigenlijk... binnen 5 minuten alle kaartjes.
1: Ja, dat was zoals bij mij ook. Ja. Ik zag de dag van tevoren of 2 dagen van tevoren. Ja. Want het is wel heel gaaf. Ze spelen het eerste en tweede album volledig.
2: Zo heb ik het nog niet eens...
1: Ja. We hebben zo Paaspop gezien. En toen deze Mendelian, deze volledig. Ja, dat is al heel gaaf. En dat tweede album is allemaal net even wat langer. Maar die show, zeg maar, die ze dan gaan doen, die hebben wij. Ze hebben toen een afscheidstournee gedaan in W2 Den Bosch. En daar hebben we hem al eens een keer gezien. Ja, het is gewoon zo vet. Het is zo gaaf. En dat tweede album is allemaal net even wat langer. Maar die show, zeg maar, die ze dan gaan doen, die hebben wij. Ze hebben toen een afscheidstournee gedaan in W2 Den Bosch. En daar hebben we hem al eens een keer gezien. Ja, het is gewoon zo vet. Het is zo gaaf.
2: Wel, ze zijn eigenlijk met één optreden begonnen vorig jaar.
1: Ja, en dat loopt helemaal uit de klauwen.
2: Ja, en volgens mij is dit gewoon een try-out show.
1: Want ze gaan in AFAS
2: live, hè?
1: Ja. Dus, maar dan kan ik niet, want dan zitten we met het first year record. Ja, okay. Kom ik zo meteen nog een keer. Kom zo meteen nog een keer op terug, want dan is het bruggetje zo gemaakt. Ja. Bleach 9. Weet jij nou inmiddels hoe dat je het uitspreekt?
2: Bleach 9-3.
1: Gewoon Bleach 9-3. Ja. Dat is handig. Ja. Die heb je uitgekozen met de nieuwe plaat. Ja. Die komen ook naar Nederland, als ik het goed heb.
2: Ik heb het toevallig gezien. Volgende week vrijdag de voorkoop, want ze komen naar Paradiso.
1: Ze komen naar Paradiso. Ah.
2: Dus ja, dat is eigenlijk wel. En ze zouden morgen naar het festival in Eindhoven Commercial komen.
1: Ja.
2: Maar dat is eigenlijk een aantal weken geleden zijn ze afgezegd. Dus de reden weet ik niet.
1: Oké, dus Paradiso die komt er ook aan. Want Wendy heeft kaartjes gekocht voor Antwerpen.
2: Ja, daar komen ze ook, ja.
1: Daar komen ze. Maar dat is dus ook tijdens het vugsturenrecord. Ja. Dus ja, daar kan ik helaas niet. Maar
2: Paradiso komen ze. Ik heb jaar datum.
1: Oh, dan gaan we even kijken.
2: Volgende week, het staat op mijn agenda. Hoop ik dat we kaartjes gaan kopen, want het zal een run-up komen, schat ik.
1: Ja, dat verwacht ik ook wel, ja. Ja. En Paradiso is sowieso een populaire tent, hè. Dus dat ook een heel jaar dat ik heel graag naar een concert toe. Voor mij is het ook goed nieuws, want dan kan ik toch nog een poging 2 wagen. Want het is echt een fantastische band.
2: Het is echt, ja, weet je, ik ben toch wel Nirvana, nou, echt grunge. Ja, nou ja, weet je, dit is, ik wil niet zeggen een kopie, maar dit is wel echt muziek waar ik heel erg blij van word.
1: Ja.
2: Ik had eigenlijk de vorige single had ik eigenlijk in mijn hoofd op te laten draaien. Figure 8. Alleen, gisteren kwam een nieuwe plaat uit. En hij is wel iets rustiger, moet ik zeggen. Maar hij is weer zo ontzettend vet.
1: Ja. We gaan de Novo 3 luisteraars ermee besmetten. Dat gaan we gewoon doen. Dit is Bleach 9-3. Nou kan ik het goed uitspreken met Tourniquet.

0: Tino Martin. Hij heeft zijn eigen avondje vandaag in Tilburg. Dus dacht, nou ja, als we dan toch even de foute plaat naar de rockplaat moeten draaien, dan maar van Tino Martin. Daarmee is het... halen we het nou eigenlijk wel? Even kijken hoe dat we in het scheet zitten. Jawel, dat gaan we wel halen. Hoogste tijd voor...
1: Novo 3. Top track.
0: En we beginnen met U2. Silencio, de nieuwe. En ik zit net met Paul te bespreken. Vorige week traden ze nog op boven een pub in Dublin, waar de hele straat volgestroomd was met fans. Het was fantastisch om te zien. En fijn dat ze weer terug zijn. Ik verwacht dat er ook van hun komend jaar wel een tour komt. 3.

0: rock and roll!
1: Je luistert naar Weekend Novo 3 met William Beckers.
2: Dit is Novo 3.
1: Novo 3. Top track. Oh.

0: Het overzicht van de Nova 3 Top Track is als volgt. 5 platen kiezen we elke week uit bij New Music Friday. En daar gaan ze gewoon met stemmen gaan we bepalen wie dat de toptrack wordt. Eigenlijk moeilijker kan ik het niet maken. Sven Versteeg met Houdini haalde 13 punten. Taylor Swift met Patient Zero 19 punten. Zijn het dus niet geworden. U2 hoorde je zojuist met Silencio. Was genoeg om op de radio te komen. 20 punten haalde die, maar niet genoeg om toptrack te worden. Net als Chef Special met Bad Motherfucker. 27 punten. Er kon er maar 1 en ik moet ook wel zeggen, een terechte winnaar zijn. En die is de hele week
1: Novo 3 Top Track.
0: Want die eindigt op
2: 1.
0: En het is de prachtige nieuwe plaat van Raccoon. Dicht bij het vuur.

0: radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl. Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vak. Van grondwerken en riolering tot bestating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur. Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
6: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen.

0: Maar dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot het bod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Novo 3. Overal thuis. Dit is Weekend Novo 3 met William Beckers.

0: Het tweede uur weekend NoVoter is begonnen door MadCon. En Baggin, ja, ik wil eigenlijk wel Baggin dat je even dit uurtje blijft hangen. We gaan er gewoon een gezellig uurtje van maken. Veel muziek, weinig geklets. Hoewel ik wel even met je wil beginnen, want we kunnen dan wel weekenden. Maar ja, even wat leren in het weekend, daar is helemaal niks mis mee, hè. 2 oktober is de 275ste dagjaar. En als we teruggaan naar 1951... toen werd de eerste Nederlandse televisiezender Nederland 1 gelanceerd. Dus toen zette je de tv aan en daar was het mee klaar. Zeppen was toen nog niet, dus er had ook geen afstandsbediening nodig. Och, heerlijk was de tijd, denk ik. Geen idee, ik was er niet bij toen. Maar in 1988 maakte de groep de Dolly Dots. Geeft in de Amsterdamse discotheek The Escape een afscheidsconcert dat ook live door de VARA op Nederland 1, hey, daar is die weer, wordt uitgezonden. In 1989, een jaartje later dus, RTL Veronique, het latere RTL 4, gaat van start. En in dat jaar wordt, op dezelfde dag, wordt ook meteen de eerste aflevering van het populaire kinderprogramma Telekids opgenomen of gepresenteerd. Gepresenteerd door Irene Moors. En het gaat van start en stopt na exact 10 jaar. Dan hebben we natuurlijk ook jarige Mahatma Gandhi, India's pacifist en politicus. Overleden in 1948, maar geboren in 1869. En dat is dus op 2 oktober 1869, zo moeten we het ook zeggen. Jan Boezeroen, kennen we hem? De zanger, de Nederlandse zanger, overleden in 2025. Hij had vandaag, schrik niet, 93 kunnen worden, maar heeft het helaas niet gehaald. Het is 91 geworden dus. Don McLean, ja, die hoor je morgen vroeg weer. Met, nee, dat is trouwens een andere. Ik haal ze door elkaar. Amerikaanse zanger en liedjeschrijver. Hij wordt 81 vandaag. En Romina Power, die het samen met Albina doet. Daar hebben ze samen een hele leuke plaat. Maar is ook Amerikaanse actrice. 75 wordt zij vandaag. Philip Oakley, wie is dat dan, zeg je? Dat is de zanger en singer-songwriter, producent en componist van The Human League. Hij wordt 71 vandaag. En Moesti, Duits DJ en muziekproducent, bekend van Sexbomb met Tom Jones. Hij wordt precies vandaag 60. Tony Scott, wel overleden dit jaar, maar het is wel zijn verjaardag. 55 jaar, net als Tiffany. I Think We're Alone Now is van haar. Nou, tegen hun allemaal zeggen wij natuurlijk van harte
1: gefeliciteerd.
0: Dat zullen ze leuk vinden. En ja, ik wil heel graag deze draaien, want hier word ik zo vrolijk van. Dit is Tom Jones in de versie van Moesti, Sexbomb.

Even een rustpuntje in 2 uur. Weekend Novo 3 met Kings of Leon, My Whole World. Ook dit is Novo 3 toptrack geweest. En ja, ook niet natuurlijk, hè, dat kunnen we bij deze wel zeggen. Even kijken, want dan hebben we nog wel wat lekkere muziek voor je klaarstaan. En straks ook nog wel wat te vertellen over Novo 3. Maar eerst gaan we... Dat is toch wel een van de beste zangeressen die we ooit hebben gehad. Helaas een beetje fout aan haar einde gekomen. Maar, en dit is ook nog een foute versie ook. Ik ga hem niet draaien ook niet, want ik weet dat dit is niet wat ik wilde. Ik wil eigenlijk gewoon een hele leuke plaat van Whitney Houston. Daar was ik naar op zoek. Dat gaan we ook gewoon, die gaan we ook gewoon krijgen hoor, want... Ik had eigenlijk een andere en toen dacht ik, zag ik deze staan? Ik dacht, oh, die is ook leuk. Je moet eigenlijk nooit veranderen, hebben ze tegen mij gezegd. Nou, dat blijkt dus wel. Dus gaan we gewoon deze doen. Uit de film The Bodyguard. Ja, zo was hij ook wel een beetje. Oeh. We beginnen zwoel, maar het werd wel wat, toch? Dit is I'm Every Woman, Whitney Houston.

Ja, dat was wel een tip aan Bobby Brown, denk ik, hè? Om maar in de sfeer van Whitney Houston te blijven. I'm Every Woman hoorde je dus, Bodyguard. En daarna dus The Temptations met Treat Her Like a Lady. Ja, ik zeg al, Bobby Brown die had deze plaat wat vaker moeten luisteren, denk ik. Dan

Was het beter afgelopen met Whitney Houston, hadden we misschien nu nog steeds kunnen genieten van haar. Maar helaas, het is niet zo, dus zullen we het ermee moeten doen. De volgende heb ik ook al klaarstaan. Natuurlijk heb ik die klaarstaan. En die is van Stella Lefty. En die heeft een beetje een country plaat gemaakt. Ze heet overigens officieel Stella Lefkowski. Geboren in Chicago zo'n 24 jaar geleden. En Boston is haar huidige hit. En die stijgt zo gestaag nu al naar nummer 6 in de top 40. Het is een heerlijke countryplaat. En nu we het daar dan toch over hebben volgende week. Je hebt het al bij de Vugse Vrijdagmiddagborrel gehoord natuurlijk. Gaat Frans van Buren, niemand minder dan Frans van Buren, op zaterdagochtend van 8 tot 10 een speciale uitzending, een thema-uitzending maken over country muziek. En daar kan dus van alles in. Hè. Daar kan Tammy Wynette in. Daar kan natuurlijk zal Dolly Parton niet ontbreken. Daar zijn we van overtuigd. Maar Stella Lefkowski, oftewel Stella Lefty, mag er van mij ook in. En natuurlijk, Chris Stapleton is one of my favorites. Dus die laat ik lekker door Marco erin zetten. Maar ik ga denk ik deze aan Frans van Buren doorgeven. Want dit is wel een hele fijne countryplaat. Ik ga hem gewoon aan je laten horen. Stella Lefty met Boston.

0: rock and roll!
1: Met recht rock and roll. Uit Os komen ze volgens mij volledig. The Gathering met Strange Machines. Nou, je hebt me er al over gehoord met Paul Belenius. Ze komen naar Doornroosje.

dan gaan ze, dat is volgens mij uit mijn hoofd, zeg zondag 10 januari. En dan gaan ze eigenlijk een beetje try-out spelen van twee albums die ze gaan doen. Mendelian en die andere, ben vergeten op te zoeken hoe dat die heet. Maar maakt verder niet zo heel erg veel uit. Dat gaan ze dus doen in Doornroosje. En toevallig hebben Paul en ik allebei kaartjes gekocht. Hoe is het mogelijk? 8 over half 8.

En wat kun je dan allemaal doen dit weekend? Nou, best wel wat hoor. Morgen vroeg naar Repair Café Vught als je iets te repareren hebt. Er is een bijzondere wandeling op Voorburg om 11 uur. Een instap rondleiding op Fort Isabella vanaf 3:30 tot 4:30. En zondag, dat allemaal morgen. En zondag dan vanaf 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. I'm open, oftewel Jeu de Boel. We kunnen gaan wandelen de herfst in met Van Gogh vanaf 2 uur in Helvoort. De Petrus heeft om 2 uur de film La Vie du Notre. En om 3 uur kun je bij de klok naar Mr. Brooks. Och jongen, wat een drukte allemaal. Maar het is Friday, het weekend is geopend.

0: 37 jaar na hun afscheidsdag worden ze nog steeds gedraaid. Bij Weekend Over 3 in de gekke 10 minuten. Dan kunnen de Dolly Dots zeker Love Me Just A Little Bit More. Blijft toch gewoon heel erg gezellig. Maakt helemaal niks uit, hè, dat het een feestnummertje is. Die doet het op feestjes echt wel goed, hoor, deze. Hey, maar daarbij is het 11 minuten voor 8 geworden.
1: De Weekend Novo 3 top 3 van deze week. Nieuw.

0: Overzicht.
1: Het overzicht van de Weekend Novo 3 top 3 van deze week is als volgt. Nieuw binnen Klaas, Antoon en Boef met 100 tranen. Op nummer 2 blijven staan Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En de nummer 1 is volgens mij, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, voor de 15e week achter elkaar nummer 1. Het WK weten we al bijna niet eens meer. Wie is de wereldkampioen geworden ook alweer, joh? Ik ben het toch gewoon alweer vergeten. Maar zij staat nog steeds op nummer 1 met haar nummer. Daar komen we zo meteen op. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Een heel fijn weekend allemaal. En volgende week dan ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, andere muziek. Laat hem lekker op Novo 3 staan, mensen. Want om 8 uur dan hebben we Frans van Buren hier weer met Van Buren begint. En dan kun je je plaatje weer vragen. Dan kun je alles weer doen wat je ook maar wil. Laat het horen op de radio. Dat is allemaal morgen. Wij gaan er nu uit met Shakira, Shakira, Die Die.
2: De Weekend Novo 3 top 3 van deze week.

autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op amfietcare.com. Amfietcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze zaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
6: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
5: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te vommen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden.

0: De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu, na een tweede leg, vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

I think about you. I want you so, it's like I'm.

0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartjevught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch, tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnlijke voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerk en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. Reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
7: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral 3 figuren een soort aansturende rol hebben.
6: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. 2 Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
8: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
6: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Furstner na de winst.
2: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de open jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
3: I want everybody, listen. I want you to sway with me. And we're gonna sing it together.

0: is Novo. Dit is het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel.

0: waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten.

0: Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorigend in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit kiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Ted is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodenweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.